Wat de feit stoffig, en zo'n feit was je weer zeer moed, op te freschen. Lot es ook zeer opnemen, hij deed aan enlode, en met de tijd komen ze ook, wan ze am Anfang ook niet voets wollen. Ze zeiden ze wollen op een gas blijven, en ik wonder waarom. Emmerhan ha ze dat wollt van de goede oorzaak. Aber Lot deed aan bedingen, en ze geven aan. En nu de dritte fase. En hij, dat heet Lot, deed aan zeer kroegen en ze gingen met aan met en gingen bij aan hem huizen aan. Hij mocht aan een schijne maaltijd en bakt schnetje en ze aten. Als die mannen zeiden dat ze worden op een gast blijven, rood Lot aan dat zeer af. Dat weer door op een gast zeer aan zeggen, dat weer gevaarlijk. Lot wist zeer goed wat van de mannen en zouden woonden. Ik ga nu bloos tijd om de nächste twee fases lezen. 4 en 5. Aber ehe sie sich doorleden, kämen die Männer von Sodom, beides Junge en Ole, en stalden sich rum dat huis. En ze roopte Lot en zeide: Wo sind die Männer, die zu overs nu die kämen? Bring die ruut, dat wie met den Tjenen vertier haben. Wat wordt Lot nu doen? Hij weet zeer goed wat die Männer van Sodom willen, en arm is angst voor die Männer. Nu allem nu, heeft hij nog geen idee. Waarom die hier zijn, waar die zijn en wat er een mission is. Die hebben misschien nog niets gezegd. Hij heeft vielleicht een oning gehad, dat is meerlijk. Ik word daar aanvangen, dat nächste Mal. Gottes Segen, mijn vriend.